0: The Newsboys met Live With Abandon, voor dit Third Day met Anything. Net na 8, soos altyd ons sondagochend oordenking. Ons thema vanochend, ek het hoop, daarom leef ek rustig. Ons skrif kom uit Handelinge 2 vers 26. 104.1
1: SFM.

0: Johannes van der Walt met Drome Droom en voor dit met Redman I Am Yours. Weet jy, daar is hoop. Maak nie saak wat nie. Want God se woord is waar. God se teenwoordigheid is konstant. God se krag verswak nooit nie en God se genade raak nooit op nie.
1: 90.1 104.1 SFM.

Matthew West met Chosen, Chris Tomlin met Sing Sing Sing, bring ons aan die einde van ons eerste uur van saamkuier. Ek is Johan Lerm, ek is nog tot 9 uur in jou geselskap. 90.1 SFM.

0: Big Daddy Weave met Overwhelmed, voor dit Mercy Me met Sing. Binnenkort ons sonoggend oordenking. Ons skrif vanoggend kom uit Handelinge 2 vers 26.
1: 104.1 SFM.

Dit was Rian Ungerer met Hou Vas aan God, voor dit Ryan Axtell met Where We Belong en Frank and I met Forgiven. Die lewe het ons maar 'n manier om ons op ons knie te dwing somtyds. Maar onthou een ding, ek en jy is nie gemaak om op ons knie te bly nie. Dalk is ons juist daar op ons knie, waar ons besef dat elke gebed gehoor word, al kom die antwoord nie dadelijk nie.

0: 104.1 SFM.
1: Het gaat niet altijd makkelijk nie. Het leven breng je somtijds op je knieën. En het voelt soms je niet opgestaan. Kom mee.

Dit is uur 2 van ons sonoggend saamkeer wat ons afgeskop het met die klanke van Irene Louise van Wyk se meer as woorde. In hierdie uur sien ek Simeon, Landry, Lia, Dr. Victor, maar nou eers ons sal jonk bly. Hier is Nicholas Lou.

Dieners Onthou herbou nie net motors nie, Dieners Onthou bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Onthou as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesiaal.

Dieners Onthou herbou nie net motors nie, Dieners Onthou bou vertroue. Dis ekom Mosselbaai Dieners Onthou as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oor

0: is Brendan Piper vanoggend wat die eerste musiek afskop met 2 is beter as 1. 100% Heinz Winkler was ook daar gewees. Hier is Hilary Duff met Sparks.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Soul, dis die klanke van Lee Bryce. Die Weeskapsdepartement van Maatskaplike Ontwikkeling, die Mosselbaai Munisipaliteit, het 'n bewusmakingsveldtog oor bejaarde mishandeling het hulle aangebied en die geleentheid het by die Delmeida Burgersentrum het dit plaasgevind. Was ook deel van die Wêreldbewusmakingsdag vir bejaarde mishandeling en het dan ten doel gehad om senior burgers bewus te maak van hul regte en beskerming. Amptenare dan beklemtoon dat mishandeling van bejaardes verskillende vorme kan aanneem, insluitend fisieke, finansiële en ook emosionele mishandeling, as ook verwaarlosing. Hulle het ook dan senior burgers aangemoedig om enige vorm van mishandeling aan te meld, selfs wanneer dit deur familielede gepleeg word. Volledige storie kan jy kry op die Mosselbaai Advertiser. Hier is Ernie Bites, deel van jou
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.
1: Dit is hier waar my wereld nou stil raak, met elke droom wat ek droom sonder jou. Dit is hier waar die pyn nou my hart

0: it a day.
1: Call it a day, Zach en George. En dis waar ek ook vir jou sê, of jouself die beste sondagmiddag, jou gouwe ouwe net na 12, morgen middag tussen 12 en 3, het ek en jy weer een afspraak. Blijn geskakeld, dis 90.1, 104.1, groetnis van my en Rico Aries.

0: Buddy Opel, ek het jou gesê.
1: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink damme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
0: Wat vertel jy my nou?
1: En selfs skure.
0: Toe klap jy my mos.
1: Standard, jammer ou bil, but I do love you.
0: Maar nie soveel sal Goa Steel nie.
1: Wat maak jy?
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: Tydlose treffers, ononderbroke, hier op SFM.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

Dit was The Proclaimers met I Would Walk 500 Miles en die Hewels Fantasties voor het met Onder Beheer. Nog 'n plaaslike kunstenaar hierso wat nogal redelik golwe maak op die oomblik, dis Ben Rodriguez en Homesick. 90

0: Rook sy in al die pad van Potchefstroom af met Kyk na my hart en Dozy met Sonder jou en Dewald Dippenaar met Kom ons vier die lewe. Hier is H Blocks met Johnny Cash se Ring of Fire.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Nysna.

0: Trompie deur Michael Lind en Jax Jones en Callum Scott met Whistle voor dit in SOS deur Ampi de Pree. Een rede deur Marius Strydom net hierna.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Ons 2 uur van saamkeer begin met Park Wild en Fall Into Forever. En ons het nou net geluister na Elaine Fourie met Vat My Terug. Fifth Harmony en Sledgehammer, you know.
1: SFM, eenvoudig ritme.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. 104.1 SFM.

0: Danny Marshall in Daydreamer en Ty voor dit met oor dit. En Delana Vuren natuurlijk deel van Moa gewees destijds en hart se kunstwerk. Na die breek, Elvis Blue met Shine.
1: Near where you stay in Mossel Bay, you can shop your way at Langeberg Mall. There's a game, banks and pick and pay at Langeberg Mall. Find fashion, decor and anything else any day. McDonald's, Cattle Baron and Mug and Bean, what do you say? All your favorite shops and hey, for covered parking you don't have to pay. So shop your way near Voorbaai Bay. Langeberg Mall, it's a way of life.
2: Die motor wat jy ry, vertel 'n story. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group One Chery in George, Naisna en Mossel Bay wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer, meer, meer vir minder. Group One Chery, George, Mossel Bay en Naisna. Google ons.
3: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: Goeiemiddag again.
1: Omi, wat natuurlijk verwijst na sy eerste enkelsnit rollercoaster ook in hierdie ene, of sy eerste enkelsnit cheerleader in hierdie ene waar ons nou geluister, die ene waar ons nou geluister het, namens rollercoaster. Nelvin voor dit, en Lovers, en is Remy Short met Morgen kom die son weer op.
2: Muziek op sy beste, net hier op

0: SFM, ons maak dit lekker.
1: Staan tussen niks, staan tussen nergens, kom kyk om jou rond.

0: sien dit ook.
1: Atlantiseers en ek weet waartoe voor dit met Oase en One Republic met I Ain't Worried. Ja, nie nou al begin bekommerd raak nie, ja dit is sonderdag laatmiddag, dit is amper sonderdag aand, môre is maandag. Maandag kom weer met al sy uitdagings en goed, maar dis nie reden om bekommerd te wees nie. Vat dit rustig, vat dit een ding op 'n slag.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

is Dortwee met Backbone. Daar F1 vandag was dit in Oostenryk waar hulle gejaag het. George Russell wat gewin het met Charles Leclerc met sy Ferrari in die tweede plek. Lewis Hamilton derde met sy Ferrari en Mercedes se Kimi Antonelli in die vierde plek. Dit klink meer soos dit vroeër jare was, ne? Mercedes en Ferrari. Red Bull het ingekom in die vijfde plek en dan is die twee McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri voor die ander Red Bull in die agste plek van Isaac Hadjar. Liam Lawson was negende met Racing Bulls en dan was dit ook Arvid Lindblad van Brittanje met Racing Bulls. So dit was die top 10. So ons kyk, my punteleer Kimi Antonelli, 156 punte, Lewis Hamilton staan op 115, George Russell 106, Charles Leclerc 75 en Lando Norris 73. Dit is dan wat vandag gebeur het met die F1. Ek weet ook, die Protea vrouwe het toe nou wel hulle wedstrijd gewen. Op die oomblik gaan ons nog wat kyk of Australië dan nou vir Indië klop, is nie T20 wêreldbeker. Suid-Afrika het bietjie gesukkel daar teen Bangladesh. So hulle run rate is nie so goed nie. Loopie tempo is nie so goed nie. So ons moet al hoop dat Australië vir Indië klop, want as Indië vir Australië klop, dan is ons uit en Indië en Australië sal deurgaan. Volgende is het My Hart Myne van Charlize Berg.

Engels Lou, immers vol liefde. En dit is sondagaand, is die laaste een van die maand Junie. Ja, het een woensdag is ons dan in Julie in, he, voorbij die helfte van die jaar. Is nou aftraand pad op aan December toe. Jy moet net vasthou. Ook vakantietijd natuurlijk. Kinders by die huis, heerlik vir die volgende 3 weke. Wintervakantie, altyd die moeilikste. Is dan nog net 2 weke oor, of is dit nog 3 weke? Jogai. Ja, en is maar altyd die moeilikste so in die wintervakantie, en mense die kinders gaan bezig hou en soan. Ek kan onthou in die tyd wat ek hoërskool was, was dit maar redelik vir my, om met vriende uit te hange, en dan was dit boeken lees en so aan, in die winters daar, want my familie het beslis nie iewers heen gegaan in die wintervakantie nie. Ja, so as jy ook een bykie vakantie nou het, geniet het man, hier gaan ons laaste uur volgende, ek vir jou Stardust, en dit is van Neon Dream.

Ja, it's special. All I haven't said. Van my kant af is dan tot ziens, want het is heerlijk om hier die Sondag aan saam met jou te kon gekeier het. Skou daar buiten, maar is lekker warm hier binnen saam met die muziek.

Hij komt uit, dit is gisteren. Ons het een fort gebouw in die winter. Wild gedronk en gespeeld.